0: Kari, Aja Xiaojie Changsha ne lianhun xu xia e. Da tang de ge zhe yu na, mei ge shi ta mei zhou.
1: Ta da Aja Xiaojie tu gyun neng xie ri xia, ji xie neng a zhe sim zhe qi ge sam zhe.
0: Qian ne guan da, ni me du ka la sa ge ge da ne, xie me du ju guo dian mi ni mei ge shi ta you zhi.
1: Ni ya xie bi, ni ya ga na zang zhe qie wu si. Ji xie neng lia ga guo kuo du, shen zhe yin cheng ge mei zang xie.